0: van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay, net als Saoedi-Arabië, uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
4: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
3: Alleen al voor de prijs.
4: Eén voor mij.
3: Ga je naar 50-50.
4: Eén voor jou.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Het blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3, 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. De langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Ja, goedemorgen. Zaterdagochtend, het is 11 uur geweest. Dit is Hagedoet met Crisscross Amsterdam. Ja, en Jan Smit en Frans Bauer ook, hoor.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij bij Harendoet op Oog Radio. Ja, het laatste weekend van juni en wat voor een weekend. Waarschijnlijk ook gelijk het heetste weekend van het jaar. En wie is net terug van vakantie? Heliane Lammerts naast mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hadden het erover. Wij pakken altijd wel de meest hete weken.
0: Ja, jij staat in een regio waar het al de hele week 35 graden was, begreep ik?
1: Ja, we hebben de hele week al 35 graden gehad. En woensdag en donderdag was het heel extreem. Dus we waren wel blij dat we vrijdag eigenlijk naar huis mochten. Want toen werd het nog erger dan donderdag.
0: Maar dan kom je hier.
1: En toen was het nog een keer. Ik zei, ik was er helemaal zat van.
0: Ja, nu nog steeds, denk ik dan.
1: Of, ja, nu wel.
0: Kon je wel een beetje slapen? Of ben je eraan gewend überhaupt nu?
1: Nou ja, weet je, in het huisje kon ik op zich wel slapen. Hoewel, dit was wel even een mogelijkheid om Nederland-Tunesië te gaan kijken.
0: Oh, ja, oké, precies. Daar heb ik niet meer gekeken, want ze waren toch al door. Ik ben mijn slaap wel lief.
1: Nou ja, het ging net als met oudjaarsavond, toen je kind klein was.
0: Ja.
1: Ik ben om 11 uur, wat dacht ik van, het gaat toch pitten, want anders red ik hem helemaal niet. En toen heb ik gevraagd of ik wakker gemaakt kon worden om 1 uur. En toen werd ik om 1 uur wakker gemaakt om Nederland-Tunesië te kijken. Ben ik na Nederland-Tunesië onder de douche gesprongen en weer verder te gaan slapen. En rond 7 uur waren we alweer wakker. Ja. Want we wouden ook weer op tijd wegrijden.
0: Ja, nee, gewoon gelijk. Nee, ik dacht van, ik ga niet kijken. Want als we groepshoofd worden, dan moeten we volgende week om 3 uur. Nou, ik wil niet nog zo'n nacht hebben, weet je wel. Ik slaap al heel slecht door die hitte. Ik bedoel, dat kost me mijn dagelijks functioneren straks. Daar heb ik geen zin in. Dus ik dacht, ze zijn toch al door. Nou ja, het raam was open, omdat het zo snikheet was.
1: Ja, het wordt de komende week voor mij wel weer wat cooler.
0: Ja, gelukkig wel. Maar omdat het raam open stond, hoorde ik dus iedereen het Wilhelmus zingen. Toen hoorde ik gejuich, toen hoorde ik weer gejuich. Toen dacht ik, oh, 2-0, nu kan ik echt in slaap vallen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Hoor. We zijn nog wel een beetje een plan of campagne aan het bedenken voor Nederland-Marokko.
0: Nou, gewoon opstaan.
1: Ja, want 3 uur waarschijnlijk wordt het een wekkertje zetten en dan gaan.
0: Precies, ja. Gewoon
1: dan
0: gelijk.
1: Is het wel slim om te slaan. Maar ja, ga je daarna nog een keer slapen of niet?
0: Ja, ligt eraan. Als de strafschoppen worden, ben je zo 6 uur, hoor.
1: Ja, en dan heeft het niet zoveel zin meer om te
0: slapen.
1: Dan
0: kun je beter doortrekken. Maar goed, dat moeten we kijken.
1: Ja, nou, ik denk dat wel meer mensen dit dilemma hebben nu.
0: Eerst maar eens eventjes vandaag. Hopelijk zit je er gewoon een beetje rustig bij. Voor Harendoet. Dat je in ieder geval kunt horen wat er in Haren en omgeving gebeurt. Je mag sowieso even laten weten wat jou bezighoudt. Dat lijkt me een goed idee. Als je nou zegt,
2: het weer is mooi. Heel mooi.
0: Dat mag sowieso. Dat weten we zelf ook wel. Maar als je dat door wil hebben, doe het vooral. 050-5715-815. Of stuur ons gewoon even een berichtje via Facebook, Instagram of TikTok. We heten daar Harendoet.

0: programma is bomvol namelijk. Namelijk bijvoorbeeld Terra-studenten. Zij doen aan regeneratieve landbouw op de Onner S. Ze zouden van de week examen doen, dat ging niet door. Te heet.
1: Weer?
0: Ja, te heet. Maar wat daar nou zoal gebeurt, gaan we even vragen aan hun docent Niels Nijboer. En we hebben meer over de Onner S, want daar is ook een uitkijkpunt gekomen bij het deel wat land van ons beheert. Daarover straks meer. We gaan het hebben over het Boerenmapark, volop in het jubileumjaar. Wat gebeurt er allemaal, dat hoor je straks. We willen nog even met iemand bellen die bij het Nederlands elftal is geweest. Zowaar in Amerika, uit onze regio. Iemand uit Eelde, geloof ik.
1: Beginnen plek.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij is het bij Nederland-Zweden geweest namelijk. Dus nou, dat is een mooie ervaring
1: geweest.
0: Dat
1: was een mooie wedstrijd.
0: Precies. En we hebben nog iets heel zomers voor je. We hebben straks zomerse muziek die je nog nooit ergens gehoord hebt. Dat kan namelijk
1: spannend.
0: Niet. Het is een primeur. Maar eerst Eva Max, Kings and Queens. Spannend.

0: Kings and Queens. Eva Max.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Harenaar Tom van Bergen staat in de belangstelling van AZ. De aanvaller van FC Groningen liet dat gisteren tijdens de eerste training voor het nieuwe seizoen doorschemeren tegen RTV Noord. FC-directeur Frank van Mosseveld bevestigde de interesse, maar benadrukte ook dat vraag en aanbod nog wel ver uit elkaar liggen. Zelf wil de oud-speler van VV Gorecht wel naar AZ.
0: Het is wel leuk, want dit is ooit een stap die Paul Matthijs 20 jaar geleden, 25 jaar geleden ook heeft gezet. Paul Matthijs komt ook uit Paterswolde. Hij woont tegenwoordig in Haren. Ook onder andere trainer, geloof ik, geweest van Be Quick. Hij is ook ooit van Groningen naar AZ gegaan. En later weer van AZ terug naar Groningen.
2: Maar als Tom van Bergen, zou die ambities hebben om ook in het Nederlands elftal te gaan?
0: Hij speelt in Jong Oranje natuurlijk. Dus ja, iedereen wil dat wel, lijkt mij.
2: Maar dat hij misschien wel wordt opgeroepen voor het EK.
0: Ik denk dat je bij AZ meer kans hebt daarop dan bij FC Groningen. Ja. Zeker over 2 jaar, absoluut.
2: Nou ja, wat we hebben...
0: En Wout Weghorst wordt ook ouder. Hij gaat naar Twente, dan wordt het ook
2: nou
0: minder.
2: Nou ja, Wout Weghorst zit momenteel nu alleen nog maar op de bank.
0: Ja. en terecht overigens.
2: En diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, rukte maandagmiddag uit naar de vestiging van kinderopvang Haren aan de Hemsterhuislaan. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was. Wel zou een kind meegenomen zijn naar het ziekenhuis. Volgens Haren de Krant zou het inmiddels wel weer goed gaan met het kind. En mocht je nog grof vuil weg willen brengen, dan moet je snel zijn. Want vanwege de hitte gaan de afvalbrengstations in de stad vandaag namelijk eerder dicht. Ze sluiten om 12 uur. Omdat er op de stations geen beschutting aanwezig is, kan het erg warm worden. Vooral voor de aanwezige medewerkers. Vanaf 1 juli wijzigen de openingstijden van de afvalbrengstations overigens sowieso. Dan is het afvalbrengstation ook op zaterdag open van 8:30 tot 4. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar Haren Doet Het Oog Radio.
0: Zo is het, dankjewel. Chaka Khan nu, I Feel For You.
3: Dit is het geluid van Groningen.

0: Avond doet bij Oogradio met Chaka Khan en I Feel For You. Heerlijke zomerse klanken hier op de radio. Ja, met die snikkende hitte, dan kan het wel een beetje pech zijn als je een examen moet doen bijvoorbeeld. En als je dan in een klaslokaal zit, dan lukt dat misschien nog wel. Omdat je vaak dan kunt ventileren of misschien
1: echo
0: hebt.
1: Nou, dat is ook niet altijd erg. Want er werd ook over tropenroosters gesproken.
0: Dat klopt. Maar als je echt buiten studeert, zoals de studenten van de opleiding Teelt van Terra in Groningen, dan heb je wel echt pech, want zij zijn zelf aan de slag met het telen van gewassen en regeneratieve landbouw op een leerakker in Onnen, op de Onneres. Elke groep heeft daar een gewas waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, en afgelopen donderdag zouden ze examen doen. Dat ging niet door vanwege de hitte, maar toch is het leuk om het er even over te praten met hun docent Niels Nijboer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want het is natuurlijk nu even te warm dan misschien om daar te zijn, maar jullie doen daar het hele jaar door van alles en nog wat. Waar zitten jullie precies op die onderwijs? Waar kunnen mensen jullie vinden als ze daar eens langslopen of zo? Waar is dat te zien?
2: Nou, wij zitten aan de Koelenbergsteeg op de onderwijs. En dan heb je een heel mooie kavel wat in een puntvorm loopt. En die kavel hebben we ingericht als leerakker, waar mensen ook omheen kunnen lopen en daar ook de verschillende gewassen kunnen zien liggen.
0: Ja, precies. Allereerst, regeneratieve landbouw, ik heb geen idee. Wat is dat precies?
2: Nou, regeneratieve landbouw is meer het kijken naar een actief herstel en verrijken van de bodem, biodiversiteit en waterhuishouding. En uiteindelijk werken we naartoe om het land aantoonbaar beter te maken. Dus dat er meer bodemleven in zit, dat de bodem meer vocht kan vasthouden, het weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen. Dus daar werken we aan met de studenten.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen als je de bodem vochtig wil houden daar midden op het platteland.
1: Dat is niet heel erg goed voor.
0: Precies, dat is niet de tijd ervoor, hè?
2: Maar uiteindelijk proberen we juist, door het toevoegen van meer organische bemesting, dat de bodem juist meer vocht kan opnemen in nattere periodes. Want organische mest, of organische stof, zeg maar, noemen we dat, dat kan wel 15 keer aan zijn eigen gewicht aan vocht opnemen. Kijk, en als je dat meer in de grond kunt hebben, dus heb je meer waterhuishoudend vermogen. En dan kunnen in deze droge periodes kunnen de planten ook makkelijker blijven leven.
0: Ja, ja goed, afgelopen donderdag, het is einde schooljaar natuurlijk, dat examen zijn geweest. Maar daar hebben jullie dus af moeten blazen, begrijp ik, door die hitte ook echt.
2: Wij vonden het eigenlijk niet verantwoord dat die onze jongens dan, maar ze moeten ook voorbereiden. Dus we zouden woensdag en donderdag al beide dagen, de hele dagen op de akker zijn om ook voorbereidingen te doen. En met deze hitte is het dan wel de vraag, is het verantwoord om onze jongens daaraan bloot te stellen? En dat vonden wij van niet, want ze moeten zich wel goed kunnen voorbereiden op het examen.
1: En nu ze dat examen niet hebben gedaan, wordt hij nog wel een keer herkanst?
2: Ja, wij gaan in een kleine comité gaan wij gewoon volgende week dat oppakken. Zodat de jongens wel door kunnen gaan met hun examen. Maar het in het grootste aanpakken met ook de stagebedrijven die wij uitnodigen zou nodigen. Wat bedrijven eromheen. Dat gaat in die korte tijd even niet meer lukken. Maar de jongens gaan gewoon door. Dus daar hebben we een oplossing voor gezocht.
1: Ik wil zeggen, dit soort weer wat we nu hebben, dat gaat natuurlijk wel vaker waarschijnlijk voorkomen. Dus dat lijkt me ook best wel een leerzame ervaring.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, maar wat doen ze eigenlijk op zo'n examen? Want ik bedoel, als wij aan een examen denken, hele Jan heeft communicatie gestudeerd.
1: Ja, ik denk aan een hele andere soort.
0: Ja, dan zitten we gewoon met papier achter een bureautje.
2: Dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Onze jongens hebben wel examens op papier. Het vakgerichte onderwijs wat ze krijgen wordt ook heel vaak afgetoetst met een praktijkexamen. De opleiding Teelt, ja, er zitten over het algemeen jongens op die als akkerbouwer of bij akkerbouwers aan de slag zijn. En daar moeten ze ook leren een stukje gewasverzorging uit te voeren. Nou, en die gewasverzorging die kunnen ze prima in de praktijk uitvoeren op onze leerakker. Dus dat was een van de examenonderdelen. En het tweede onderdeel wat erin zat was gewasmonitoring. Dus dan moeten ze eigenlijk het gewas over een langere periode, en dat hebben ze afgelopen periode gedaan, monitoren op ziekte en plagen, op groei en ontwikkeling. En daar moeten zij ons in meenemen. Wat is er opgevallen en welke ingrepen hebben ze daarin gedaan of hadden ze willen doen om de groei van het gewas te verbeteren?
0: Ja, precies. Dus daar moeten zij zich nu alsnog een beetje dan op voorbereiden. Want je zegt net beetje een aangepast examen. Krijgen ze het dan ook makkelijker of valt dat mee?
2: Nee, ze krijgen het niet makkelijker.
0: Nee, precies. Nee. Niet zoals in de coronatijd, zeg maar, bijna. Zoals sommige middelbare scholieren zomaar examen mochten doen.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. We willen wel dat onze jongens echt ook straks een diploma, als ze een diploma krijgen, dat ze ook een diploma krijgen die van waarde is. Dus dus de eisen blijven hetzelfde.
1: Nou ga ik even een vraag stellen die echt op een kringverjaardag heel vaak komt. Maar wat kunnen ze doen als ze hun diploma hebben gehaald?
2: Ja, het is heel divers. Er zijn een deel van onze jongens dat strandt door naar het hbo. En die gaat verder studeren. Een deel die neemt het eigen bedrijf of wil het eigen bedrijf thuis overnemen. Anderen worden zzp'er of die gaan bij een akkerbouwer aan de slag. Maar we hebben jongens die worden proefveldmedewerker. Gaan ergens bij een gewasbeschermingsmiddelenfabrikant aan de slag of in het teeltadvies. Ja, het is heel divers waar onze jongens terechtkomen.
0: Nou, duidelijk. Niels, dankjewel.
2: En graag gedaan.
0: Namens ons, jij natuurlijk ook veel succes, maar extra, misschien luisteren ze mee. Misschien kun jij ze doorgeven. Maar voor de jongens ook die daar examendag gaan doen komende week alsnog. Heel veel succes.
1: Succes.
0: En hopelijk lukt het.
2: Hey, dankjewel. En dank voor jullie aandacht.
0: Zeker, graag gedaan. Fijn weekend en rustig aan met hitte.
2: Fijn weekend.
0: Oké, hoi hoi.

0: Misschien ken je hem in Nederlands wat beter in de remixversie van Afrojack. Want dat is toen de grote hit geworden van waarvan dit het origineel is. Keen en Sovereign Light Café. Bij Haredoet op Oogradio. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Zoals je dat gewoon gewend bent. Maar eerst de agenda voor dit weekend zeg ik wel even bij. IJzerwetende natuurlijk, want sommige dingen gaan niet door de hitte.
1: Oh.
0: En dat wordt nog wel eens op het laatste moment besloten momenteel. Dus kijk wel even bij de organisatie zelf voordat je heen gaat.
1: Ja, we noemen het gewoon op.
0: Precies.
1: Want morgen kun je als jeugdboswachter op pad. Ontdek de natuur vanaf het water tijdens een vaartocht met natuurmedewerker Jesper Schothorst. Geniet van de rietkragen, open water en bijzondere vogels. En wie weet spot je ook wel een bever, otter of zelfs een zeearend. Onderweg hoor je alles over het beheer van dit unieke natuurgebied. Stap aan boord en beleef het Zuidlaarder meer van een hele andere kant. Aanmelden en de voorwaarden zijn via de website van het Groninger Landschap.
0: Een stukje de stad in, daar kun je vandaag in de wijk Bijum een kijkje nemen op de grote groene zomermarkt. Er zijn diverse stands met planten, kruiden, sieraden, boeken, zelfgemaakte producten, natuurverenigingen en wijkorganisaties. En ook is er live muziek van de band Bandilla, singer-songwriter Megan Blok en de Groningen Ukulele Society. Daarnaast zijn er ook kinderactiviteiten, tuinwandelingen en allerlei huisgemaakte lekkernijen. Nou, die markt die vindt plaats bij stadsboerderij De Wiershoek. Dat is aan de Bijumerweg. En hij duurt nog tot 16:30 vanmiddag. Nogmaals, kijk eerst eventjes voordat je ergens naartoe gaat. Om eventjes op last minute te zien of het ook echt doorgaat. Dat is wel heel belangrijk, hè? Het is bijna 11:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Jan Lans.
1: Goedemorgen. De gemeente roept bezoekers van openluchtzwembad De Papiermolen op om het komende dagen niet met de auto te komen. Vanwege het weer wordt er veel drukte verwacht. Bezoekers worden gevraagd zoveel mogelijk lopend met de fiets of met het openbaar vervoer naar het zwembad te komen. Niet alleen de zwembaden in Groningen hadden veel klanten.

0: Didac samengebracht. Deze centralisatie betekent echter wel het definitieve einde voor de oude vertrouwde locaties in de stad. Vorige week werd er namelijk al afscheid genomen van het pand aan de Walstraat. En bij een ernstig verkeersongeluk op het Herenwegviaduct is vrijdag aan het einde van de avond een fietser zwaar gewond geraakt. De automobilist, een 53-jarige man uit Haren, reed na de aanrijding door, maar kon later in Haren worden aangehouden. Bij het ongeluk raakte de fietser zwaar gewond. De automobilist wordt momenteel verhoord. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar met de maxima van 30 tot 32 graden is het iets minder heet dan vrijdag. In de avond en nacht trekken vanuit het zuidwesten buien over de regio. Plaatselijk kunnen dit felle exemplaren zijn, met kans op onweer, veel regen en zware windstoten. In de nacht trekken de buien naar het noordoosten weg. En de minima die liggen rond de 20 graden. Morgen blijft het broeierig, maar naar verwachting droog. De temperatuur doet opnieuw een kleine stap terug en komt uit op ongeveer 28 graden. In de nacht naar maandag koelt het af tot ongeveer 17 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Dank je, Elianne. Dan krijg je verkeer via Groningen bereikbaar op Oog Radio. Ik heb geen flauw idee of het klopt wat ik voorlees, want ik kan me het bijna niet voorstellen, maar het staat hier op de kaart, dus ik ga het maar gewoon vertellen. De N386, dat is Pijzen Hoge Zand. Tussen de aansluiting met de N34 en het centrum van Zuidlaren, in het centrum van Zuidlaren zelf, dan sta je stil met een vertraging van een kwartier, staat hier. Geloof er niks van, maar mocht je er wel in staan, dan rustig aan en heel veel succes. Blijkbaar is Berend Botje inkomen varen en staat hij midden op de weg. Het kan maar zo. Het is haar het doet wanneer je luistert. Goedemorgen. Zometeen gaan we het hebben over wat er allemaal aan de hand is in het jubileumjaar van het burgemeester Boerenmapark.

0: Not Stop.
1: ATB en Don't Stop. Ja, waar ze zeker niet stoppen, dat is in het Burgemeester Boerenpark. Daar zijn ze al 100 jaar, bestaat dat park al en ze zijn daar heel erg actief. Op het moment genoeg te beleven daar. Diverse activiteiten, bijvoorbeeld ook vanwege het jubileum. Vorige week nog een midzomerconcert. Er komt nog meer aan. Oftewel, we moeten weer eens nodig daar naartoe gaan bellen. Dat hebben we gedaan met Cor Harms van de Stichting Burgemeester Boerenpark. Goedemorgen, Cor.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want goed, het is 100 jaar dit jaar dat het Burgemeester Boerenpark bestaat. En daar hebben jullie...
2: 90, sorry.
1: Is het 90?
2: 90.
1: Is het 90? Oh, wat slecht.
2: Het is 100 jaar.
1: Ik zit er zomaar 10 jaar naast. Wat slecht. Ik dacht het ook.
2: Ja.
1: Ik denk, er klopt niks van. Nou, 90 jaar, ook hartstikke mooi natuurlijk.
2: Ja,
1: vertel. Genoeg jubileumactiviteiten zijn daar aan de hand, hè? Want jullie hebben bijvoorbeeld dat midzomerconcert gehad. Hoe was dat?
2: Ja, dat was super. Dat ideaal weer. Het was niet te warm. Mooi zomersfeertje met Atje Cubano, de band die optrad. En dan voorafgaand hadden we een salsa workshop. Dus het paste helemaal. Geleden kon gelijk in de praktijk worden gebracht.
1: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Volgens mij hadden jullie er ook prima weer bij. Zo prima weer dat het nu is dat jullie zouden morgen ook nog iets doen, maar dat gaat niet door, hè?
2: Nee, we zouden vandaag
1: een
2: beweging doen. Met verschillende sportstoorten. Twee sportaanbieders. En een dansschool die we activiteiten zouden verzorgen. Maar goed, we hebben in overleg met hun besloten om dit toch te annuleren vanwege de hoge temperaturen. Dus sowieso zijn er risico's aan verbonden natuurlijk. En we hadden ook het idee van, nou, mensen hebben echt niet veel zin met zulk warm weer om echt sportief bezig te zijn.
1: Dat kan ik me goed voorstellen.
2: Gaan we nieuwe data voor plannen.
1: Ja, gelukkig.
3: Nee, dat lijkt me nu ook heel aardig onverantwoord.
1: Ja.
2: Ook dat in de eerste plaats natuurlijk.
1: Weet je al wanneer het, wat je zegt, gaat nieuwe datum komen? Wanneer dat ongeveer zal zijn?
2: Nee, daar gaan we ons volgende maandag op beraden. Gaan we een nieuwe datum prikken.
1: Ja, nou heel goed, heel goed.
2: We gaan in september.
1: Ja, nou ja, goed, 90 jaar Burgemeester Boerenpark in plaats van 100 ook hartstikke mooi. Ik zie ook allemaal van die oude beelden voorbij komen trouwens. Ook op jullie Facebook volgens mij, maar ook wel op de website. Ik vind dat echt heel erg leuk om te zien wat dat betreft. Als je naar 90 jaar, het is lang natuurlijk, maar als je naar 90 jaar Burgemeester Boerenpark kijkt, wat is dan iets waarvan je zegt van, goh, dat is een heel belangrijk moment geweest, of dat vind ik zelf mooi? Misschien iets wat je zelf hebt meegemaakt, of inderdaad iets van een foto of zo?
2: Het park is natuurlijk elk jaar getijden hartstikke mooi. Is mooi gegroeid. Het is ook leuk trouwens om in die oude berichten terug te kijken. Gisteravond toevallig gedaan. Oude kranten, en dan zie je dat er gewoon met Koninginnedag werd het vuurwerk afgestoken. Vlak bij de herten, tegenwoordig ondenkbaar.
1: Ja.
2: Er was veel activiteit altijd al geweest in al die 90 jaar. Dus van begin af aan al.
1: Ja, precies. Ja, je zou zeggen, tradities moet je in ere houden. Maar om nou vuurwerk af te gaan schieten vlakbij de hertenkamp, dat lijkt me niet echt een goed idee.
2: Nee, dat is een traditie. Sterker nog, we hebben afgelopen jaar een vuurwerkverbod in het park. Dus,
1: ja, precies. En misschien maar goed ook, hè?
2: Zeker, ja hoor.
3: En zijn er nog activiteiten die op de planning staan waar je enorm naar uitkijkt?
2: Heel leuk natuurlijk wordt sowieso, denk ik, de Monumentendag. Open Monumentendag op 12 september. Dus daar zijn we druk mee bezig om daar met QR-codes het een en ander te doen. En verder hebben we op 16 oktober hebben we de verjaardag eigenlijk. 16 oktober 1936 is het park officieel geopend. En dat is ook de verjaardag eigenlijk van het park. En daar gaan we ook allerlei extra dingen voor organiseren.
1: Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Is dat, ja, dat hartstikke goed, man. Dat is ook weer in een weekend natuurlijk.
2: En
1: dus,
2: in oktober hebben we nog Halloween trouwens.
3: Ja, ik zag een spooktocht. Dat lijkt me best wel eng daar.
2: Ja.
1: Mooi, man. Ja. En ook nog goed om even te melden. Dat is ook tot oktober, zie ik. Je kunt ook nog, als je gewoon zo het park in gaat, zelfs met dit weer, dat je denkt, het is mij nog niet heet genoeg, kun je nog foto's maken. En daar kun je ook nog iets mee, hè?
2: Ja, zeker. Er loopt nog een fotowedstrijd en dat gaat tot, even kijken, 1 september. Die tijd kunnen mensen foto's bij ons inleveren en dingen ze mee naar wat leuke prijzen.
1: Kijk.
3: Misschien is het wel leuk om eens...
2: Dat is heel leuk, ja.
3: Mm-hmm.
2: En zeker nu ook kun je hele mooie foto's maken.
1: Ja.
2: Ook bij de evenementen natuurlijk, dat is ook altijd leuk.
3: Wat ik wel zeg, zijn er al veel inzendingen of kunnen er nog wel wat bij?
2: Op dit moment nog niet, maar we hebben nog even te gaan, dus we gaan nog even weer wat communicatie hierop zetten.
1: Ja.
2: En hopen dat er wat meer binnenkomt dan.
1: En misschien als dan die foto's er straks zijn, dan zijn dat ooit ook weer foto's uit de oude doos, hè? Die dan weer bij die resten.
2: In dit geval zijn foto's van maximaal een jaar oud.
1: Nee, ik bedoel ooit. Over 10 jaar, als het 100 jaar bestaat, dan kunnen die ook weer bij de oude doos.
2: Ja, 100 jaar.
1: Ja, precies. Dan is dat, hè, dan, ooit heb je dan weer een heel mooi boek. En misschien een boekwerk, een fotoboek van het Boerenmapark door de tijd heen. Van vuurwerk bij hertenkampjes tot vuurwerk verboden. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Alles is te lezen op boerenmapark.nl. Hè? Het hele programma en alles wat er ook nog aankomt.
2: Klopt.
1: En dan wens ik jou een heel fijn weekend. Rustig aan ook met de hitte. En blijf genieten van dat park sowieso natuurlijk.
2: Rustig aan. We zitten momenteel op het terras bij de honden. Ja. Dus,
1: gewoon gelijk. Helemaal goed.
2: Ja, jullie hebben
1: fijn weekend.
2: En, goed weekend.
1: Dank je.
3: Hoi,
1: hoi. Hoi, hoi. Hare doet met Louis Fonsi en Date La Vuelta.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Hey Lianne, hoeveel ijsjes heb jij al op?
1: Ik heb elke dag één gehad.
0: Elke dag één. En wat voor ijsjes zijn dat dan?
1: Nou, vooral waterijsjes zijn met dit weer wel lekker. Want je krijgt altijd een enorme suikerdip als je wel veel op en neer loopt en zo. En met het zweten.
0: Ja, en sowieso hè. Als je nu nadenkt, jij bent dan op vakantie geweest deze week. Sowieso anders. Maar als het zulk weer is, denk je dan ook bijvoorbeeld na over wat je gaat koken of hoe je bepaalde dingen in het huis aanpakt of zo?
1: Ja, meestal, nou ja, niet te veel doen. Nou, hebben we gisteren wel gedaan, maar
0: vertel.
1: Ja, we moesten opruimen in het huis. Ons huis, we zijn nu ondertussen ook nog bezig met de verbouwing van ons huis.
0: Net verhuisd en nu verbouwen.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Dus, nou ja, meer met het stukken van de muren, dat moet nu ook allemaal drogen en zo. Op zich, met dit weer is dat prima te doen.
0: Ja, dat is zo droog, denk ik.
1: Ja, het droogt zo.
0: Ja, precies. Dus morgen stuk, dat is dan nagenoeg klaar.
1: Ja, de muren moeten wel op ventilatiestand, want dan krijgen we weer te veel warmte binnen en dan droogt het weer te snel.
0: Ja, precies. En de telefoon gaat, dat is ook hartstikke leuk. Laat jij die, zal ik voorstellen dat jij die gewoon even oppakt? Dan gaan we dat even regelen. De sirenes gaan hier af. En dan draai ik graag even nieuwe muziek. Bebe Rexha, David Guetta. Dit is Sad Girls bij Oogradio.

0: Hij heeft het vaak met Sia gedaan, deze David Guetta. Maar met Bebe Rexha misschien bijna inmiddels nog wel vaker.
1: Ik wou zeggen, ik heb Sia ook wel heel vaak op tv gehoord. Ja. Bij de wedstrijd.
0: Dat ook trouwens, inderdaad. Met Titanium, een van die platen inderdaad, die hij samen met Sia heeft gemaakt. Ja, jij gaat niet zomaar richting het WK. Dat heeft met Jeroen Bouwman te maken bij ons uit de regio. Hij was namelijk bij datzelfde WK. En sterker nog, hij was bij het Nederlands elftal. Nu weer thuis, Jeroen. Goedemorgen nog, net. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Het is Jesper, maar dat is een kleine correctie.
0: Jesper, oh sorry. Nou ja, Jesper, goedemorgen dan nog. Ja, ik zeg goedemorgen nog net. Ik kan me voorstellen dat jij met de tijd een beetje in de war bent.
2: Dat klopt inderdaad. Ja. Ja, het was er inderdaad een 7 uur tijdsverschil. Al moet ik heel eerlijk toegeven dat ik erger had verwacht met de jetlag. Maar het gaat eigenlijk nog hartstikke goed. Dus het is niet plafondstaren elke nacht bij thuiskomst.
1: Nee, en hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om naar het WK te gaan?
2: Ja, dat is best wel een leuke vraag. We zaten met een groep vrienden, ik denk 1 of 2, 3 geleden bij elkaar. En toen was het EK in Duitsland. En toen werd geopperd van nou, het zou helemaal mooi zijn als we naar het WK zouden kunnen gaan. Best wel grote onderneming, maar ja, soms moet je dromen. Maar dan moeten we wel actie ondernemen. Oftewel, als we iets willen doen, dan moet je thuis alles een beetje inwassen. Maar ten tweede ook van tevoren toch wel wat gaan inleggen. Zodat je later niet met hele grote verrassingen komt te zitten qua budget.
0: Ja, want jij zegt het wel even goed.
2: Ja, zo gezegd, zo gedaan.
0: Ja. Precies, je zegt het al even goed, het budget. Die kaarten, die zijn heel erg duur op dat WK-voetbal. Dat zal wel eventjes, toen jullie dat hoorden. Ja, ik kan me voorstellen dat je dacht, oh god.
1: Dat gaat het.
0: Ja.
2: Het viel nog mee. Wij zaten natuurlijk bij de groepswedstrijden, de eerste 2 wedstrijden van het WK. Dus bij Japan en Zweden. En ik moet eerlijk zeggen, dat viel echt nog reuze mee. Je hoort inderdaad woekerprijzen van 1000, 2000 euro. Wij zaten volgens mij per kaartje rond de 160 euro. Is natuurlijk niet goedkoop, maar het is echt nog wel te betalen.
0: Okay.
1: Het gaat om de beleving, toch? Dus...
2: Exact, en dat krijg je ervoor terug. Dus daar betaal je waarschijnlijk ook wel een heel klein beetje voor.
0: Maar goed, die beleving is er wel geweest. Want laten we eerlijk zijn, ik heb beelden gezien van de Oranje Marsen. Dat is toch geweldig. Jullie hebben meegelopen, denk ik, dan ook echt?
2: We hebben 2 keer meegelopen. Ja. En 2 keer was het grandioos. Het is niet te omschrijven wat een mensenmassa daar op de been komt. De eerste keer was al druk, was al groot feest. En toen de Amerikanen dat hebben gezien, toen dachten ze, dan moeten wij ook maar meelopen. Dus in Houston werd er in de media aangegeven dat er 15.000 man meeliepen. Maar onze indruk is dat misschien wat 20.000, 25.000 waren.
0: Oh, goed man.
2: En het mooie van die enthousiaste Amerikanen is, Houston speelt met hun thuisteams allemaal in het oranje. Dus voor hun was het een hele kleine moeite om een ander shirt aan te doen en mee te lopen. Moesten ze alleen leren wat links en rechts was. Maar
1: left and right.
2: Dat lukte wel.
0: Ja, precies. Hey, Jesper, denk
1: wat
0: je dat
1: verwacht
0: ze...
1: je van de volgende wedstrijd? Precies. Hoe ver gaan wij komen met Nederland zelf dan?
2: Ik denk dat wij...
0: We worden wereldkampioen.
2: Ja, natuurlijk, we worden altijd wereldkampioen. Dat heb ik niet in mijn pol zo staan. Maar,
0: ik ook niet hoor.
1: Maar wat is de realistische verwachting?
2: Ik denk dat wij de volgende wedstrijd doorkomen. En dan hebben we volgens mij een relatief makkelijke tegenstander. En dan stranden wij ergens... volgens mij is dat de kwart of halve finale. Een stukje nuchterheid denk ik qua Noorderling, maar je hoopt natuurlijk altijd wel dat ze wereldkampioen worden. En dan kunnen wij in ieder geval zeggen dat we ze gezien hebben qua spel.
0: Hey, ik zou als ik jou was lekker op dat Amerikaanse schema blijven, want we moeten 3 uur 's nachts. Dat is een stuk fijner voor jou, denk ik.
2: Dat was inderdaad een stuk fijner. Ja, er zijn nu heel veel nachtwedstrijden, dus het is soms even wat puzzelen met het werk en het thuisfront. Maar hoe verder ze komen, dan moet je er toch wat voor over hebben.
0: Ik wens je in ieder geval een fijn weekend. Rustig aan met de hitte. En we gaan zien hoe ver ze komen. En dit pakken ze hier niet meer af, dacht ik zo.
2: Hè? Precies.
0: Zo is het.
2: Jesper. Gaat helemaal goed komen.
0: Doe je.
2: Hey, bedankt. Hoi.
1: Hoi, fijn weekend.
0: Haren Doet gaat zo meteen nog een uur verder. We gaan het onder meer hebben over het land van ons. Zij hebben een nieuw uitkijkpunt geopend op de Onder S. Weer over de Onder S trouwens. Hartstikke leuk. Eerst Olivia Rodrigo. Dit is Driver's License.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.

0: Zo, nou, nog een uur haren doen bij je. We hebben straks nog wat leuks, namelijk een zomerhit. En dan anders. Het geluid van Groningen. Dat straks. Eerst Taylor Swift.
1: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Elizabeth Taylor, daar zong Taylor Swift over. Past als geen ander op het album Life of a Showgirl natuurlijk, hè. Nou, tweede uur Haren Doet is begonnen. En we gaan het zo meteen hebben over weer de onderes, maar dan iets anders dan daar straks. Want daar straks hadden we het over de grond van Terra, waar ze dus regeneratieve landbouwles krijgen. Maar nu gaan we het hebben over Land van Ons. Want op de onderes wordt er ook een perceel door hen beheerd. En daar is een mooie plek ontstaan nu, waar je uit kunt kijken op het hooggelegen gedeelte van dat perceel. Er is namelijk een uitkijkpunt met een bankje en wat informatieborden daar nu aanwezig. En Dorothee Wildeboer, Wortelboer, sorry. Warm.
1: Ik ben lekker met de namen bezig.
0: Ja, ik heb een appelflauwte, denk ik, zoals ze dat op zijn Gronings zeggen. Nee, Dorothee Wortelboer, zo heet ze. Is aan de telefoon straks van Land van Ons, om daar met ons over te praten. En we hebben straks nog heel wat leuks. Even, zal ik er gewoon een beetje alvast...
1: Kan je niet heel kort iets laten...
0: Nou, ik vertel er gewoon een stukje over, denk ik. Het is heel warm en dat betekent dat je heel veel zomerse muziek hoort. Maar het zijn altijd dezelfde platen. En het gaat altijd over strand, zuipen, seks en drugs en rock'n'roll. En dat is leuk op zich. Alleen wij dachten dus, goh, waarom is er geen lokaal zomernummer?
1: Dat kan nog.
0: Dat kan nog. En ik zal je vertellen, Helianne, het gaat straks ook gebeuren. We hebben namelijk iets geregeld. Nou ja, iets geregeld. We hebben er zelf ons best op gedaan. Maar
1: ja.
0: We hebben iets leuks voor je straks op dat gebied. Dus daarvoor ook vooral blijven luisteren. Natuurlijk zijn we ook benieuwd wat jij in die hit allemaal aan het doen bent. 050-57-15-815. Foto's van ventilatoren, airco's en ramen dicht. Of tuinen of zwembaden. Ze zijn allemaal welkom. Filmpjes ook trouwens, audio-appjes. Stuur het allemaal, we vinden het allemaal hartstikke leuk. En via Facebook, Instagram en TikTok, Haren Doet heten we daar, kun je ook altijd terecht. Dus dat vinden we ook heel erg leuk, als je daar een berichtje heen stuurt. En ons gaat volgen. Dit zijn Lucas en Steve en Up Till Dawn.

0: Till Dawn. Lucas en Steve en Up Till Dawn bij Haredoet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Ga je met de bus vanaf morgen, let dan even op. De dienstregeling van de bussen in Groningen en Drenthe verandert dan. Direct rondom Haren zul je merken dat de bus in de avonden en op zondagen weer doorrijdt naar Onnen. In Groningen opent het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het hoofdstation. Vandaag kun je al tot 2:00 vanmiddag een kijkje nemen, voordat de bussen er echt zullen rijden. Er wordt dan een feestelijk programma rondom deze kennismaking georganiseerd. En diverse partijen in het noorden willen dat de vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde wordt afgeschaft. De Drentse commissaris van de Koning, Agnes Mulder, en gedeputeerde Willemien Nieuwissen boden afgelopen week diverse leden van de Tweede Kamer hierover een petitie aan. Onderzoek laat zien dat de Nederlandse vliegbelasting een onevenredig groot effect heeft op regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde. Groningen Airport Eelde opereert als grensluchthaven in directe concurrentie met Duitse luchthavens zoals Bremen, Münster, Osnabrück en Düsseldorf, waar de belastingdruk lager ligt. Wanneer de totale reiskosten stijgen, wijken reizigers uit naar alternatieven over de grens, net als luchtvaartmaatschappijen. Voor Groningen Airport Eelde is dit effect extra groot. De luchthaven is sterk afhankelijk van prijsgevoelige leisuremarkten en een beperkt aantal maatschappijen. En de Harense ondernemers die samenwerken in Erva Haren onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijke cadeaukaart te lanceren. En daarmee wil ondernemend Haren de bestedingen lokaal houden. Nu zijn de ondernemers benieuwd of er animo onder hun klanten is voor zo'n kaart. Ze peilen daarom momenteel hoe mensen deze kaart zouden aanschaffen. En heb je ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Zo is het. Jannes Brothers.

0: Als de Jonas Brothers zomers willen bellen ze met Colombia, dan komen ze uit bij Karol G. En X hebben zij ooit samengemaakt. Nou, hartstikke mooi. We gaan nog een keer naar de onder S. Dat deden we het vorige uur al natuurlijk met het Terra. Maar we gaan nu naar het land van ons. Want op het perceel dat het land van ons beheert, gaat een mooie plek ontstaan waar je uit kunt kijken op het hooggelegen gedeelte van het perceel. Daar komt een uitkijkpunt. Van land van ons aan de telefoon, Dorothee Wortelboer. Goedemiddag, Dorothee.
1: Hallo.
0: Ja, want je vertelde net al aan Helianne aan de telefoon. Jullie hadden de opening natuurlijk al willen doen, maar dat is dan ook niet doorgegaan, zoals zoveel niet doorgaat door de warmte.
1: Ja.
0: Dus dat komt nog, maar kun je iets vertellen over dat hooggelegen gedeelte en wat we daar straks dan kunnen gaan zien en hoe we daar kunnen gaan kijken?
1: Ja, zeker. Ja, het hooggelegen gedeelte van de S ligt, als je vanuit het dorp onderrekent, links van de onder S-weg. Dat is dus een heel geschikt deel om landbouw op te plegen. Dat was ook onze allereerste akker 5 jaar geleden. En daarnaast staat nu een heel mooi houten bankje en 3 prachtige informatieborden. En dat is heel bijzonder. Die zijn gesponsord door een oude dame die lid... Zij is inmiddels helaas overleden, maar zij was lid van Land van Ons. Maar zij wilde iets meer doen dan alleen haar lidmaatschap. En die heeft dus geld ter beschikking gesteld om dit alles te verwerkelijken.
2: Ja. Hoe hoog is de uitkijktoren?
1: Wat zeg je?
2: Hoe hoog is hij?
1: Het is geen uitkijktoren, hoor. Het is, wat grappig dat jullie dat denken. Het is een uitkijkpunt. Het bankje staat gewoon level met de akker en de borden ook. Maar vanaf, het is een heel mooi punt waar je in feite de hele onder S kunt overzien.
0: Ja,
1: dus met
0: precies.
1: Alles wat we daar gedaan hebben, maar ook het hele landschap.
0: Ja, maar daar is genoeg gebeurd. Want je zegt net Land van Ons. En we hebben het in het verleden ook wel eens over jullie gehad. Toen jullie daar op die plek begonnen met het eerste perceel.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar het Land van Ons, voor de mensen die dat niet weten. Wat doen jullie daar precies?
1: Land van Ons is een burgercoöperatie die percelen landbouwgrond in, dus heel specifiek landbouwgrond, hè, geen natuurgrond in Nederland aankoopt om die te verpachten aan een biologisch werkende boer. En daarmee dus meteen te gaan werken aan gezonde bodem, meer biodiversiteit, kunstmest en het is natuurlijk uitgesloten, geen diepe ploegen enzovoort enzovoort. En de onder S is een van de oudste percelen van Land van Ons.
0: Ja, een van de eerste dus. Maar jullie zijn dus ook flink gegroeid, hoor ik dan wel een beetje zo tussen de regels door ook.
1: Ja, bedoel je met wat we op de onder S doen? Of
0: nou, volgens mij überhaupt landelijk, toch?
1: Ja. Er zijn nu meer dan 31.000 deelnemers. Nou, dat is echt fantastisch. En er zijn inmiddels 30 percelen in heel Nederland.
0: Ja, en dan specifiek op de onder S. Je zegt het al, dat wordt dan vaak verpacht aan een boer. Wat gebeurt er op die grond specifiek nu?
1: Ja. De boer was oorspronkelijk biodynamisch melkveehouder en is dus 5 jaar geleden begonnen met er een gemengd bedrijf van te maken. Dus zowel vee als akkerbouw. En hij heeft veel geëxperimenteerd. Het onder S is niet een heel makkelijk stukje grond, omdat een deel ook heel laag ligt en dus vaak heel nat is. Nu even niet, denk ik.
0: Ja, nee, daar wel. Ja, precies.
1: Ja. Maar wat we nu dit jaar in het bijzonder hebben is een akker. Dat is die hoge akker met sorghum. Sorghum is een hele oude graansoort die veel meer mineralen en proteïnen bevat dan bijvoorbeeld tarwe. En hij verbouwt daar ook aardappeltjes.
0: Ja.
1: En die hopen we dus in het najaar te kunnen oogsten met een heleboel mensen. En verder staat er gerst. En voor zover ik weet ook veldbonen, maar die zijn al wat verder weg, die zie je niet meteen. En verder wordt er ook grasklaver verbouwd als rustgewas. Maar dat is ook een heel fijn vers voer voor de koeien, die daar echt helemaal dol op zijn.
0: Ja. Je zegt net, het is een gemengd bedrijf, dus er is ook nog vee. Nu heb je natuurlijk gisteren, er was heel wat nieuws in het land. Dat gaat natuurlijk over de gevolgen van de stikstofbesluiten eigenlijk van het kabinet over voor boerenbedrijven.
1: Ja.
0: Daar krijgen jullie vast en zeker mee te maken. Maar weten jullie al wat dat voor jullie zou kunnen gaan betekenen?
1: Ik neem aan dat het voor onze pachter of onze pachtersfamilie niet gaat gelden, omdat dat een heel klein bedrijf is qua vee. He, zij hebben, nou, ik weet niet het precies aantal van dit moment, maar ze hebben niet meer dan tussen de 100 en 120 koeien. Dus dat is in vergelijking met de grote veehouders echt superklein.
0: Ja. En dat voldoet dan ongetwijfeld ook aan die zoveel koeien per hectare wat ze nu...
1: Precies, zonder meer.
0: 2,6 is het geloof ik toch, per hectare. 2,6 koeien, dat is ook vrij lastig. Dan moet je een koe door midden delen misschien.
1: Maar, onze boer heeft ook land in de Onderpolder. En hij kan een deel van het vee kan hij op de onderrest.
0: Ik wil net zeggen, hij kan schuiven met koeien, zeg maar.
1: Ja, precies. Even plat,
0: ja, precies.
1: Ja, dat zien we af en toe gebeuren.
0: Ja, oké, nou ja, ook leuk. Wanneer gaat die opening nu alsnog plaatsvinden? Is daar al iets over bekend?
1: Ja, die verschuiven naar september. Omdat nu natuurlijk de zomervakantieperiode eraan komt. En heel veel mensen die we genodigd hebben dan weg zullen zijn. Maar we hebben daar nog geen datum voor. Okay. Maar die laten we jullie weten.
0: Groot gelijk. Heel mooi. Ja. Vinden we mooi. Voor de mensen die hier langskomen dus, daar bij de Onderesweg aan de linkerkant, zei je, hè?
1: Ja, als je vanuit het dorp onder komt, is het aan de linkerkant.
0: Precies, oké. Dus als je een keer gaat fietsen of wat dan ook, even bij je bankje en de borden stoppen. En dan staat er meer over dit land en het land van ons.
1: Ja, en heel veel informatie ook over de cultuurhistorie, over het hunebed dat daar geweest is, het middeleeuws grafveld dat daar ligt. Dus voor elk wat wil, zeg maar.
0: Dat hunebed, wat we nog steeds niet kunnen vinden overigens. Hè? Dat, Ja, hij schijnt het te zijn geweest, maar waar? Niemand weet het. Dorothee, dank. En houd ons op de hoogte van alles wat daar gebeurt inderdaad. En wanneer die opening nu alsnog zal zijn.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Fijn. Dank. Fijn weekend.
1: Oké, jij ook bedankt.
0: Ja, doei.
1: Dag.
0: Hare doet zometeen met het nieuws uit Groningen en de agenda voor de komende week. Maar eerst zomerse klanken. We gaan alweer 21 jaar terug in de tijd, maar het voelt als...

0: Echte Roemeense foute muziek van Accent. Je hoorde Kylie. Ja, de agenda voor de komende week in Hagen doet.
1: Ja, en dat is namelijk lekker snuffelen aanstaande woensdag op de zomermarkt van Westerholm. Op het plein bij de hoofdingang zijn diverse stands aanwezig met ook lekker eten zoals Syrische hapjes en haring. De zomermarkt vindt woensdagmiddag plaats tussen 1 en 5.
0: Wat een combi trouwens. Syrische hapjes en haring.
1: Ja, dat lijkt me, ik denk...
0: En jullie dat door elkaar moeten eten, dat lijkt me geen goed idee. Hey, volgend weekend dan kun je als fietsliefhebber uit onze regio weer je hart ophalen, want de klassieke toertocht Haren wordt volgende week zondag weer verreden. Dat betekent dat je tot 150 kilometer kunt fietsen tussen onze Nederlandse variant van Haren en het Duitse Haren, net over de grens, bij Emmen. Ook zijn er dit jaar 110 en 50 kilometer afstand, waarvan de laatste ook samen met je kind te fietsen is. Start is dit jaar op een nieuwe locatie overigens, op het Raadhuisplein. En inschrijven kan via haren-haren.nl. Je zit me heel erg aan te kijken.
1: Ja, ik denk, ze was natuurlijk altijd op Klokhuisplein. Vond ik dat ik eerder hier gezegd.
0: Ja, klopt. Het is verplaatst.
1: Ah.
0: Precies.
1: Daarom zat ik even na te denken.
0: Ja, nee, ik zie je al kijken alsof er error in je hoofd...
1: Ja, dat was even een error.
0: Precies. Nou, het nieuws doen. Ja. Het is namelijk precies 12:30, dus de hoogste tijd voor dat nieuws uit Groningen. En dan krijg je van Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. Het nieuwe busstation is vandaag officieel geopend. De openingshandeling werd gedaan...

0: vrijdag. Vanaf september worden daar muziek, theater en beeldende kunst onder één dak samengebracht. Deze centralisatie betekent echter wel het definitieve einde voor de oude vertrouwde locaties in de stad. Vorige week werd er al afscheid genomen van het pand aan de Walstraat. En bij een ernstig verkeersongeluk op het Herenwegviaduct is vrijdag aan het einde van de avond een fietser gewond geraakt. De automobilist, een 53-jarige man uit Haren, reed na de aanrijding door, maar kon later in Haren worden aangehouden. Bij het ongeluk raakte de fietser zwaar gewond. De automobilist wordt momenteel verhoord. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar met de maxima van 30 tot 32 graden is het iets minder heet dan vrijdag. In de avond en nacht trekken vanuit het zuidwesten buien over de regio. Plaatselijk kunnen dit felle exemplaren zijn met kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is code geel afgegeven. Morgen blijft het broeierig, maar naar verwachting droog. De temperatuur doet opnieuw een kleine stap terug en komt uit op ongeveer 28 graden. In de nacht naar maandag koelt het af tot ongeveer 17 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Dankjewel. Haren doet waarnaar je luistert. Zometeen met nieuwe muziek. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink hoor je naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Ja, nieuwe muziek van Marshmello en Kelsey Ballerini. En je hoorde, hoe heet het? Another Drink. Ja, ik ben vandaag slecht met namen, sorry daarvoor. Het is een drama. Het komt echt door de hitte. Hoewel het hier wel cool is in de studio.
1: Ja, we hebben hier airco. Maar ja, als je dan buiten de studio komt.
0: Nou ja, het zit ook gewoon in je lichaam. Ik had gisteren toen ik het programma voorbereidde ook al, joh. Ik ben per 6 uur bezig geweest. Terwijl ik dat normaal in 3 of zo doe.
1: Het is ook gewoon.
0: Het kwam maar niet uit mijn vingers, weet je wel. Misschien herken je het. Dat je daar gisteren, ik heb het wel meer gehoord. Mensen die ook thuis aan het werken waren in de hitte. Of gewoon zelfs op kantoor. Het kwam er gewoon niet uit. Ik weet niet of je het herkent. Ja, je had vakantie natuurlijk.
1: Dat is... Maar ja, het was sowieso wel heel warm. Maar
0: ja, dat is waar.
1: Ik was wel blij dat ik niet hoefde te werken.
0: Hoe dan ook, hele jammer. Op de socials gebeurt ook een hele hoop. En via Instagram bijvoorbeeld, Facebook, TikTok. Die plekken daar, daar gebeurde een hoop. Wat wij dan weer zien. Wat er in haar gebeurt, via haar gedoet. Dat heeft hele jammer voor je klaarstaan.
1: Ja, ik zie ook heel veel over het weer, trouwens.
0: Ja, dat geloof ik zo.
1: Ja, en namelijk een berichtje van Tidi van der Landen. Die is lekker gisteren, toen het heel heet was, naar de Appelberg gegaan. Vanmorgen vroeg al voor de hitte aan de honden laten zwemmen. Nadien heerlijk op het terras met een heerlijke ijskoffie en een mooi uitzicht. Goed vertoeven in het bos en op het terras.
0: Dat heb ik dus van de week ook gedaan. Dat was nog niet zo warm, maar toen ben ik ook de Appelberg ingegaan expres. En door de bos. Dat was heerlijk.
1: Heb jij nog gezwommen? Of ben
0: ik
1: jij
0: heb niet
1: zwemmen?
0: Gezwommen. Nee, ik ben niet zo zwemmer, hele jammer. De laatste keer dat ik heb gezwommen was vorig jaar. Dat was in het zwembad Kardingen. Was prima. Mm-hmm. Maar goed. Ik geloof het wel, zeg maar.
1: Ja. Ja. En Bart was hovenier. Die is hovenier van het jaar geworden.
0: Kijk, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Nou, dat is toch ook wel, lijkt me een leuke opsteker.
0: Dat is mooi nieuws inderdaad voor Bartels. Nou, deel die dingen met ons. Dat vinden we leuk namelijk. Haren doet op Instagram, Facebook, TikTok. En we hebben ook nog gewoon de WhatsApp natuurlijk. Waar je altijd rechtstreeks naartoe kunt hebben. 050-57-15-815. Ja, het WK voetbal is ook bezig. Ongetwijfeld kijk je daarna. Veel muziek komt daar ook voorbij. Maar we hebben ook een hele mooie catalogus met oude tracks.
1: Ook al zeg geen Shakira, die hoor je nu heel vaak.
0: Wel uit 2010, een plaat die je ook heel vaak hoorde. Zometeen, niet Shakira, maar Kenaan.
1: Ja, die is ook wel leuk.
0: Waving Flag hoor je zometeen. Naar Pitbull, Afrojack, Neo en Nair. Dit is Gave Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Een groot cola-merk gebruikte dit tijdens het WK-voetbal van 2010 als hun campagne-lied. En dat werd een grote hit. K-Naan en Waving Flag.
1: Was dit
0: flag.
1: Niet een anthem van het WK?
0: Nee. Nee.
1: Waarom? Dat dacht ik dus altijd wel.
0: Het was nauw verbonden aan het WK.
1: Wat was dan het anthem van dat jaar?
0: Volgens mij is het Waka Waka. Zal ik even voor je opzoeken.
1: Als je het over Shakira...
0: Ja, volgens mij wel. Ja, klopt.
1: Oké, okay.
0: Waka Waka. Ja.
1: Dat was hem.
0: 2010.
1: Ja.
0: En dit was dan een beetje het officieus geval, zeg maar. Net als nu. Je hebt Shakira die weer het WK-anthem heeft gemaakt. En Andrea Bocelli en David Guetta met die zangeres van Hun Tricks. Die hebben eigenlijk het anthem dan, zeg maar, een beetje. Dat is een beetje de bijhit.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Oh ja, de bijhit, ja.
0: Noem ik het maar even. Maar goed, heel andere zaken hebben wij nu te bespreken. Want ja, als we het over zomerse muziek hebben, Helianne, dan denk je vaak aan dit soort muziek, zoals net. Of de Summer Jam bijvoorbeeld van de Underdog Project.
1: Ja, die is ook mooi.
0: Al maar eens een voorbeeld te geven. Zijn er veel zomerrits, vaak ook met een Nederlands tintje eraan. Hè? De Venga Boys, Teaspoon, noem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. Maar er is geen zomerrit over Haren.
1: Nee, dat is wel een beetje jammer.
0: En deze week...
1: Er is wel ooit geen zomerrit. Er is wel eens een keer eerder een plaat over Haren uitgebracht.
0: Zeker. Zo is dat. Maar een zomerrit was er nog nooit. En nu het zo heet is, ik zat van de week te denken. Ik denk, ja, het is zo actueel. We moeten daar iets van voor hebben eigenlijk, weet je wel, als Haren. Dus...
1: Jij bent de studio ingedoken.
0: Zo is het.
1: Nee, grapje hoor.
0: Het is een beetje waar, Helianne. Ik ga uitleggen wat er is gedaan. Ik dacht van de week ineens van, goh, we moeten er iets mee. We moeten een echt Harens zomerlied hebben die dan een beetje aansluit bij deze hele warme temperaturen van bijna 40 graden.
1: Ik vind het eigenlijk best wel koud.
0: Nee. Wat op, man. Dus wat heb ik gedaan, Helianne? Wat heb ik gedaan? Ik heb een tekst gemaakt. Natuurlijk moest het snel, want het moest vandaag klaar zijn, nu het heetste weekend van het jaar is.
1: Ja, een beetje jammer als je er dus volgende week mee komt.
0: Ja, precies. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb wel een beetje AI moeten gebruiken. Dat ben ik heel eerlijk. Bijvoorbeeld de zangeres die je zo gaat horen is AI. Want ik bouw het al een beetje op. We hebben een Harense zomerrit gemaakt.
1: Jee.
0: Ja, zo is het wel.
1: Maar waar is het tegenwoordig dat je AI gebruikt?
0: Nou ja, welke producer doet het tegenwoordig niet? Eerlijk is eerlijk. Ben ik niet, wil ik ook benadrukken. Ik ben geen muzikant. Dit is een van mijn eerste creaties. Ik vind het goed genoeg om te draaien. Het heet Haren is cool. Het komt ook op de streamingdiensten.
1: Ja,
0: ja, dat hebben we geregeld. En ergens de komende dagen, dat duurt langer dan een paar dagen schijnt. Ben ik dus ook achtergekomen. Zo voor een paar dagen, als je Haren doet zoet op Spotify, vind je Haren is cool ook. Hij komt zo meteen op ons YouTube-kanaal, daar kun je hem al luisteren. En hij is nu voor het eerst op de radio.

0: Nou, dat was even wat. Haren doet met haren is cool.
1: Letterlijk cool.
0: Ja, C-O-O-L. Hartstikke leuk. Zometeen komt hij online op onze YouTube. En dat is gewoon Haren doet. Kun je op YouTube zoeken. En hij komt dus ook op de streamingdiensten. Zoals Spotify en Tidal en Apple Music.
1: Dan kan je wel altijd luisteren wanneer jij wil.
0: Ja, alleen dat moet ik even uitleggen. Dat moet dus via een muziekdistributeur. En dat duurt dus een paar dagen. Dat konden we niet op in twee dagen tijd regelen. Ik heb hier ook al drie dagen over gedaan. Dus,
1: dat is wel heel
0: om dit goed in elkaar te zetten. Dus je houdt het van ons te goed. Maar dat delen we zeker op de socials als hier op de Spotify staat.
1: Inderdaad.
0: Precies, zo is dat. Nou, het zit erop voor vandaag. Haren doet signed off, zoals dat zegt. Maar je kunt dus de hele week luisteren naar Haren is cool. Dat sowieso.
1: Ja, klopt. Nou ja, de hele zomer.
0: En de hele zomer natuurlijk, want dit blijft gewoon een plaat. Eerlijk gezegd.
1: Voor feest en partij.
0: Ik kan natuurlijk achter een computer, laptop gaan staan en dan nog gewoon op start drukken.
1: Dat
0: zoals iedere
1: wel.
0: DJ tegenwoordig dat doet. Dus,
1: of we gaan wel een keer live doen, maar ik weet niet of mensen daar ook blijven.
0: Dit is een AI-stem, dus ja, precies. Ze moeten er eigenlijk een naam geven, hè? Eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, komen we nog wel op.
1: Nou ja, ik zei al van, als dit een succes wordt, moeten we eigenlijk ook een kersthit gaan maken.
0: Ja, rustig. Het heeft een week gekost of wat, man, hele Janne.
1: Weet ik, nee, waar. Ja. Maar zo begint het wel, hè, een carrière als artiest.
0: Ja, zo is het wel. En eerlijk is eerlijk, kijk, er zit dus AI in en niet om dat te verdedigen of zo, maar dat is meer...
1: Nee, maar je moet het wel zeggen.
0: Ja, precies. Maar dat is hier vooral ook om de snelheid.
1: Ja.
0: Ik moest het snel in elkaar zetten.
1: Ja, en de stem is daar.
0: De stem is bijvoorbeeld
1: AI. Dat je niet
0: AI
1: krijgt wat je met de kids tot 20. Precies, dat ze een AI-presentatrice
0: neerzetten. En hier hebben we voor een AI-stem gekozen, omdat het in twee dagen klaar moest. En als je een zangeres moet bellen, dan ben je al een week verder. Weet je wel? Om maar eens een voorbeeld te geven.
1: Ja, dus nou ja, en ik kan
0: we
1: zelf
0: kennen wel
1: wat
0: mensen.
1: Zingen.
0: En ja, precies, we kunnen het zelf doen, maar daar wordt niemand gelukkig van. Dus vandaar.
1: Haren is cool.
0: Oh, wacht.
1: Haren is cool.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ik moet nog wel even oefenen op de tekst. Dan wil ik wel een stukje inzingen, hoor.
0: Nee, hele week blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in Haren. Via onze socials, onze Facebook, onze Instagram, onze TikTok. Daar vind je het allemaal natuurlijk gewoon. En natuurlijk de hele week gewoon via Oog Radio en Oog TV en alle kanalen van Oog. Blijf je van alles op de hoogte.
1: Ik denk, we gaan hem niet nog een keer doen.
0: Armin van Buren nu nog en Mr. Props, another you.
1: Fijn weekend.
0: Hoi.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhammerikade 119 32 in Groningen.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

Ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: 1 voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
3: 1 voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
3: 1 voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
3: 1 voor mij.
2: Voordelige overhemden.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dit is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer: op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Oog Radio.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Dan die is er weer. Het is zaterdag. Warme zaterdag hier in Groningen. Blij dat je erbij bent.

0: Nandi, radio is er weer, zoals elke zaterdag. Eyo in an bombini de otro programma di Nandi. Non stai mai che ribungi a sabra un tuco per you, amico mi bro OBD. Ik ben hier met mijn bro OBD in de studio. OBD, what's up bro?
1: Boom, boom, boom, boom. Hoppie warm bro.
0: Hoppie kalor man. Hey, hoe vind je die warmte toch?
1: En hey, plakkerig.
0: En zoeterig, tjamo. Ay joh, zoeterig en plakkerig hier in de studio. Met Nandi Radio. Blij dat jullie erbij zijn. Continue, we zijn aan de bonos. Nos die doos op abo de camino. We hebben 2 uur voor je klaarstaan. Hey bro, blijf hier 2 uur zitten in de warmte, chan.
1: Ah, hier is airco, hè. We kunnen hier nog vandaan nog een uurtje verder.
0: We hebben airco hier, joh. Mbutuchi, joh. Nandi. Lekker. Genieten, joh. Met lekker ambiente voor jou. Check ons op Insta en op Facebook en op TikTok zijn we ook terug te vinden. Check onze socials, Nandi Radio voor jou. Speciaal voor jou, ik met mijn broer OBD. We hebben 2 uur voor je klaargezet, joh. Er komt van alles langs. Merengue, bachata, salsa, reggaeton, ritmo, combina, everything. Hier bij Nandi Radio. Blij dat je luistert. We hebben zometeen over de volgende optreden van Hachi Cubano hier in
1: Smakfestival. Noorderplasson.
0: Hombo. Check deze trouwens, dit komt eraan.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag. Hey!
1: Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Oogradio. Oogradio gaat gewoon verder. Ik ben Robby hier in de studio chillen. Een lekker weertje buiten en ook lekker weertje binnen. Lekker in de kou van de erken, bro. Thuis bij mij, jongen, bro. Het is een hoppie kaloor, bro. Ik zat daar net even buiten en ik ben naar binnen gegaan. Ik ben weer naar buiten gegaan. Ik dacht van, weet je wat, ik weet het ook niet meer. Maar lekker, bro. Ik zou het niet anders willen. Ik snap het dat heel veel mensen het moeilijk hebben nu. Ik er niet. Ik geniet jou.
3: Temperaturen, ja.
2: Ik geniet, bro. Ik bedoel, volgende week is dat weer afgelopen hier in Nederland.
3: Ik kies voor de warmte.
2: Ik ook, bro. Ja. Ik woon hier al heel lang, maar als ik die warmte voel, dan denk ik van yes, bro. Ja. Nogmaals, weet je, heel veel mensen kunnen er niet tegen hier. Nee, dat zijn ze ook niet gewend, dat snap ik ook wel. Pero yo, het is enjoying good life, good music hier bij Nandi Radio. Ik ben Robby die zometeen hebben we over de optreden. De volgende optreden van Achi Cubano. Smaakfestival, dat is een food truck festival hier in Groningen. Het begint al op donderdag, hè?
3: Ja.
2: En wij zijn, of sorry, Achi Cubano staat er op zaterdag.
3: Daar
2: hebben we zo meteen weer over. Gaan we zo even meer info erover geven. Blijf de naam die luisteren, je weet joh.

0: aan die radio gaat gewoon weer verder, bro. En ik had met mijn broer Obi D over Ache Cubano. Ache Cubano heeft aanstaande zaterdag...
1: Ja.
0: Heeft een optreden hier in Noorderplantsoen bij de Smaakfestival. En voor mensen die het niet kennen, Smaakfestival is een... is echt een jaarlijks evenement in het Noorderplantsoen, een food festival. En er staan allemaal van die food trucks,
1: ja,
0: staan er, hè? Dat is hartstikke geweldig. En het is gewoon daar in Noorderplantsoen om die grote vijver die daar is, hè?
1: Ja, op het kop van de vijver. Dan zit ook een podium en dan spelen wij om 7 uur.
0: Ja, 7 uur, Ache Cubano. Ache Cubano heeft er wel vaker gespeeld.
1: Derde keer deze.
0: Deze derde keer al? Ja. Ja, maar het is een evenement en er komen een heleboel mensen op af. Niet alleen maar om te eten, maar ook om te dansen, bro.
1: Ja, ja.
0: We hebben een keertje gehad, dat regende als gek, bro. En de mensen stonden gewoon in de regen te dansen. Weet je dat wel, bro? Ache Cubano. Vanaf 7 uur op zaterdag. Check de Facebook en Insta van Ache Cubano. Daar vind je meer info hierover. Want het wordt een geweldig evenement. Smaakfestival. En hoe lang gaat het duren, denk je?
1: Tot uur of half 10.
0: Ja, zoiets,
1: mogen wij spelen.
0: Ja.
1: Maar het festival die duurt tot 1 uur of 11.
0: Ja, het is een 4-daags evenement. Volgens mij donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vinden plaats. En volgens mij zaterdag is de meest leuke avond. Want daar staat Ache Cubano dat te spelen, bro. Ja, en jullie begrijpen natuurlijk als Ache Cubano dan begint om 7 uur. Dan kunnen wij hier niet in de studio zijn. Dus volgende week gaat Nandi Radje gaat niet door. Maar de week erop wel weer. Maar dus, de week erop wel. Ja, klopt. Ja, ik moet even goed denken. Want de week daarop is er nog een evenement, Chamo. De week daarop is die...
1: Cblue.
0: Cblue, Camping Cblue in Kropswolde. En dat wordt echt een groot evenement, jongen. Echt waar. Het begint al heel vroeg, rond 8 uur. Dan beginnen met de workshop. En daarna gaat het los. Ache Cubano live on stage, jongen. En er is ook nog een DJ, volgens mij. Een DJ van Nandi Radio gaat er ook een beetje spelen. Tussen in de pauze.
1: Het brosse bal.
0: Hey, een beetje muziek in de pauze. Maar joh, je kan de hele avond lang kan je dansen. Dat is de 10 juli 2026 in Kropswolde. Check de Facebook page van Ache Cubano. Daar vind je nog meer info. Je kan je ticket daar ook gewoon al aan bestellen. Trouwens, die van volgende week vrijdag. Sorry, zaterdag. Waarom heb ik het nog vrijdag? Zaterdag volgende week. Smaakfestival. Dat is gratis, toch, bro?
1: Ja, gratis.
0: Ja, gratis. Je komt gewoon, zodat je fiets of je loopt even daar naartoe. En dan je kan gewoon genieten van de zomerse tunes van Ache Cubano. Man, dat wordt hartstikke tof, joh. Die boys zijn er al helemaal klaar voor. Ze oefenen en om jou een lekkere show te geven. Nandi Radje zal er ook aanwezig zijn. Of course. En genieten. Smaakfestival Ache Cubano. Zorg dat je erbij bent, joh.

0: hoor je Obi die zeggen. Vaya mi niña, a Che Cubano. Completo, man.
1: Este track, joh. Deze track, joh, die is geweldig.
0: Wat is dit, bro? Welke muziekstijl is dit? Dit is een Ache Cubano-stijl, brother.
1: Ache Cubano heeft dit bedacht.
0: Nee, joh. Maar hij is wel lekker. Sueño negro, eBay. Nandi.

Lekkere kizomba, maar joh. Beetje zoek voor je. Nan die zoeterig en plakkerig bezig, joh. Ik moet het erbij zeggen. Zoeterig en plakkerig, ciao. Ik ben mijn broer Obi D hier in de studio. Gewoon lekker genieten, joh, van het lekker weertje hier in Nederland. Beetje tropische vibe geven voor jou mee, Nandi Radio. En als je meer van ons wil horen, dan moet je volgende week zaterdag in Smaakfestival in de Noorderplantsoen zijn. Genieten, joh. Zoeterig en plakkerig speciaal voor jou.

0: Lekkere sexy banaan, die radio. Ben je aan het genieten, joh? Blij dat je luistert. We hebben nog eentje dit voor het nieuws. En daarna komen nog veel meer voor jou. Nandira. Zoals elke zaterdag. Hey, als je op je stoel zit, man, dan kan het niet anders dat je losgaat nu. Of misschien kan je niet dansen. Dat geeft niets, joh. Gewoon met je voetjes bewegen. Vorige week waren we een optreden. Ik zei tegen die mensen, ze gaan nou gewoon naar voren en naar achteren en naar links en naar rechts. Kan je dat nog herinneren, bro?
1: Ja.
0: En die mensen keken me aan en zeiden, wat doe je nou, bro? Er waren sommige mensen, zelfs dat konden ze niet, bro. Links, rechts, dat vonden ze heel moeilijk. Maar zo moeilijk kan het toch niet zijn, bro? Links, rechts, voor, achter, links, rechts, voor, achter.
1: Biertjes nodig, bro.
0: Hey, bro, na een paar biertjes ging iedereen los, ciao.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

0: Tweede uur is weer begonnen. Oyendi dan bomini de nos die dos ora di Nandi. Continuo ons aan het scoochanden nos ketto bij. Blij dat jullie nog steeds luisteren naar die radio. Obidi is er nog steeds, hij is niet weggelopen. Obidi, je bent er nog. Je bent er relaxed nog bij, man.
1: Ja.
0: Ja, enjoy the good music hier. Nandi Radio. Ik ben Obidi, we hebben nog een uurtje voor je klaarstaan. Nos die horen maar spaar, man.

Tikabaka met ambiente, bro. Gewoon lekkere muziek om je, gewoon je gemoed even lekker te maken. Als je het nog niet lekker had, als je naar Nandi luistert, dan vind je het gewoon genieten, joh. Dat weet je het zeker. Kudush ambiente. Hier elke zaterdag, ik en mijn broer Obi, die in de studio. Trouwens, mensen, volgende week zijn we er niet bij. Waarom? Omdat we volgende week in de smaakfestival zijn in Noorderplantsoen. Met de Atje Cubano. Volgende week, check het. Ik check onze socials trouwens. Insta, Facebook, TikTok. Daar vind je alles van ons. Tag Nandi Radio of Atje Cubano. Op TikTok, daar zie je onze filmpjes, bro. Wat kan je van ons verwachten? Check deze.

0: jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Hoogradio gaat gewoon weer verder. Ik ben bro Obi die in de studio, bro. En bro, hoe gaat het met de stem, bro? Ben je klaar voor zaterdag?
3: Ik ben in zijn tenen.
2: Master, bro! Je bent er helemaal klaar voor, bro. Je bent helemaal... moet je nog altijd, voordat je gaat zingen, bro... moet je een beetje een whisky drinken of rum drinken?
4: Nee, nooit gedaan, bro.
2: Nee, zo. Nee, er zijn zangers die doen dat. Maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van je stem goed voorbereiden, bro.
4: Ja, dat is een dik alcoholist.
2: Ze misbruiken dat om lekker alcohol te drinken, bro.
4: Dat is des kussen, bro.
2: Nee, ik heb dat ook nooit gedaan, bro. Laat ik het anders zeggen dan. Ik heb wel eens ik lieg. Ik heb wel eens een keertje dat gedaan, bro. En ik dacht dat ik geweldig zong, bro. Totdat ik de opnames daarna hoorde, tja. In mijn hoofd ging het hartstikke goed.
4: Nee.
2: Hey, trouwens, ben je zenuwachtig altijd voor een optreden, bro?
4: Nee.
2: Nee, hè?
4: Nee, bijna nooit.
2: Er zijn mensen die zijn heel zenuwachtig, vooral zangers, weet je. Die sommige mensen kunnen bijna het podium niet op, bro.
4: Nee.
2: Dat gaat je gewoon... ik vind het juist, als ik publiek voor me zie, bro, dan vind ik het nog leuker, bro. Er kunnen 10 mensen staan, 100 mensen staan, maakt me niet uit.
4: Maakt niet zacht. Nee, man.
2: Feest. Het is altijd feest. En vorige week trouwens stonden we bij Boerema Park. En het was gezellig, bro. Het was wel... die mensen daar van Boerema Park Haren, die zijn echt heel gezellige mensen. Ja, dat was een leuke optreden. Ja, check op Facebook, daar vind je van alles over de Boerema Park. Check het. Zoek het ook. Klaas van Multiculti. Events, die was er met zijn camera. Ik zat hem te plagen, bro. Ik zei tegen hem van, je bent ook overal, hè. Hij vond het niet leuk, maar... maar het is wel zo, hij is overal, bro.
4: 25 graden, dikke zon. En die man die zat met zijn lampje.
2: Lampje, ach man. Lampje, man. Ik kreeg hem nog warmer toen hij begon. Hey, check ons op Smaakfestival. Kijk of wij het nog net zo warm hebben. En als het meevalt, joh, als het heel warm is, dan springen we gewoon een vijver in daar, Jan. Of niet, bro? Nam die Radio Smaakfestival aanstaande zaterdag. Zorg dat je erbij bent, hoor.

man, die radio gaat gewoon verder, joh. Ik heb een broodje hier in de studio met lekkere tracks, joh. Dit is eentje van Randy Leroy featuring Chance by Lee. Doe eens je muzika. Naam die radio speciaal voor jou.

0: Hey yo, just swing. Prepara je vliegtuig. Bunny Music. Bunny Airlines. Ayo.
1: Het geluid van Groningen.

Ik dacht, je bent je stem een beetje aan het oefenen voor aanstaande zaterdag. Hoor die trompetten, bro. Er is Ache Cubano. Aanstaande zaterdag kan je ze live horen. Met deze track ook Sinti. No sería nadie y wij Nandi Radio. Enjoy. Live. Completro. Volgende week, vrijdag, zaterdag. Ache Cubano live. Noorderplantsoen Smaakfestival. Be there.

0: Hey bro, ¿te encanta el bachata o no?
1: Bachata dominicana.
0: Hey brother, ¿qué cosa que te doy, hermano?
2: Yona.
0: Vaya, vaya, vaya. Ah ja bro, is compleet. Je bent aan die raden spelen wat vanavond is bro.
3: Er zijn wel mensen die denken dat ze bachata kunnen dansen, maar dat kunnen ze niet bro. Elke keer een beentje. Weet je, dat hebben ze een beentje.
4: Paya, paya, paya.
0: Teodoro Reyes is een gigant in bachata trouwens. Me pegaste los cuernos. Ik heb je al een paar keer gevraagd wat dat betekent bro. Me pegaste los cuernos. Heb je me een keertje uitgelegd? Hey, de mensen kunnen niet zien wat je me hebt laten zien, bro. Maar eigenlijk, Pegasus Squares is eigenlijk dat je...

0: iemand die bedondert een ander, toch? De liefde?
1: Ja, of, vrouw, of is, vrouw of man is, is, ja. is vreemd gegaan.
0: Vreemd gegaan, dat ja. is het, hè? Ja. Ik denk, dat is kwijt. Ja. Dus als je zegt van, hé, hey, ja. je hebt me de hoortjes opgedaan, dan heb je mij bedrogen. Ja. Hé, hey, Spaanse taal is geweldig, bro. Me pegaste los cuernos. Theodore Reisi bij Nandi Radio. Bachata, douche, wauw, man.

0: een aan dit.
1: Dit is echt een zoeterige plakkerige broer.
2: Kies op mijn hoopie plakkerige.
0: En ook op je zoeterige tapje.
1: Hier ben Nandi Raad. We hebben een paar tricks voor je. Blij dat je er blij bent. Hier ben Nandi Raad. Volgende week zijn we er niet. Zijn we met Atje Cubano. Zijn we bij Smaakfestival. Food Truck Festival. Hier in Groningen. Gewoon erheen gaan, joh. Vanaf donderdag tot en met zondag. Atje Cubano is er op zaterdag vanaf 7 uur 's avonds. Oh, wat doe je hier? Ja, ik heb er nu al heel veel zin in. Ik zie je daar.

Je kent deze bro, toch of niet, bro? Michel Robles. In mis manos. We gaan, we hebben nog eentje voor de mensen, bro. Dit is Emma Way van Curaçao. Deze is grappig, bro. Deze track is lekker, joh. Luister.

0: hoy en la lástima mientras nos llegan al final de otro programa de Nandi. Obidui. Het is weer afgelopen voor vandaag, broer. We gaan ervan
1: jammer,
0: door.
1: Jammer.
0: Ja, je weet het.
1: We gaan naar de warmte toe.
0: Die is lekker cool, hè? Met die airco eraan, bro. Nee, ik ga gewoon in mijn auto, ga ik gewoon 2 uur rondrijden. Mijn vrouw zou zeggen, ja, waar blijf je nou? Hey, Nandi gaat er van door. Volgende week zijn we er niet, want volgende week zijn we in de...
1: Ismakan Festival.
0: Noorderplantsoen. Vanaf 7 uur zijn we daar met Ace Cubano. Zorg dat je erbij bent, joh. Over 2 weken zijn we weer gewoon weer terug hier bij Nandi Radio. Complete, jong. Hamboe. En hey, over 2 weken trouwens, op vrijdag 10 juli... zijn we in Crosswolde. Siblu. Zorg dat je erbij bent. Check op Insta, Facebook. Alles erover. TikTok. Complete, jong. Mensen, we gaan er vandoor. Tot over 2 weken. Ga je zien. Hey, over die later.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

ontrem. Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Na het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

geluid van Groningen. Oog Radio.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela.